Het woordje trouw, dat gewoon bewust moest spreken. Voor woest.